0: terug van de regering Trump. Die ziet niets in hernieuwbare energie, maar richt zich op olie en gas. RWE concludeert dat investeren in gasprojecten belangrijker is voor de aandeelhouders. Eerder sloot Washington ook een overeenkomst met het Franse Total Energies om in olie en gas te investeren in plaats van in windenergie. Het weer zo goed als helder. Landinwaarts is het 9 tot 12 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. In de Haagse wijk Duindorp zijn donderdagavond 6 mensen aangehouden na de vondst van een grote hoeveelheid drugs in een hofje. In de wijk waren veel zwaar bewapende agenten aanwezig. Voor de veiligheid van inwoners werd de bewakingseenheid ingezet. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Wat voor drugs het waren en welke rol de verdachten hebben gespeeld is onbekend. Ook is onduidelijk wat de aanleiding was voor de inval in het hofje in Den Haag. Het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen met een overwinning van Excelsior op Cambuur. In Leeuwarden was het verschil voor rust al gemaakt door de Rotterdammers met 0-3 en het werd uiteindelijk 0-4. Het weer zo goed als helder, daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon, het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Den Haag is een dodelijk schietincident geweest in een woning. Daarbij is één persoon overleden. Het gebeurde aan het begin van de nacht in de wijk Wateringse Veld in het zuiden van de stad. Politie en ambulance zijn bij de woning geweest. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is onduidelijk. Over het slachtoffer is niets bekend. Ook zijn er nog geen verdachten aangehouden. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Lesprilla ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. De brand in Rotterdam-Charloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat bouwafval in brand. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. De brandweer verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met de brand in Rotterdam. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Bij een schietincident in een woning in Den Haag is iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in het zuiden van de stad. De politie doet onderzoek en is nog op zoek naar een verdachte. In Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Lesprilla won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lesprilla zei dat hij hardop wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen in Colombia. Ook kondigde hij aan dat het land zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes onder leiding van de VS. De Amerikaanse politie heeft bij een inval in een uitvaartcentrum meer dan 50 ontbindende lichamen gevonden. De overledenen waren ongekoeld en blootgesteld aan ongedierte. De autoriteiten kwamen in actie na meldingen van stankoverlast. De vergunning van het uitvaartcentrum in Chicago is ingetrokken. Lijkschouwers proberen te achterhalen van wie de stoffelijke resten zijn om de families te kunnen inlichten. Het echtpaar achter het uitvaartcentrum ging eerder ook de fout in met regels rond lijkbezorging. Het weer in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Sjaarloos. Bij een recyclebedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt nog altijd rook en stankoverlast. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet betrokken geraakt. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos verwoest werd. Het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula da Silva aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder bos. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan illegale ontbossing in het Amazonegebied. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. 1 van de doden zou een kind zijn. In verschillende delen van het land van de stad waren explosies te horen. Ook braken er branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. In Colombia is de nieuwe ultrarechtse president de Les Prija ingehuldigd. Hij wil radicaal breken met het beleid van zijn linkse voorganger. Bij de ceremonie waren onder meer de Argentijnse president Milei, de Spaanse koning Felipe en FIFA-voorzitter Infantino aanwezig. Het weer, in het noorden lokaal nog een mistbank. Vandaag overdag veel zon. De temperatuur loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Ook morgen is het zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er worden graafmachines gebruikt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakte rook en stankoverlast en daarom was de Maastunnel in Rotterdam vannacht afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 kilometer vierkante bos verwoest werd. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. Sinds president Lula aan de macht kwam, 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president van Brazilië. Hij belooft zijn kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing in het Amazonegebied. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. Op extreme dagen werd er minder geld overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens extreme hitte. In een supermarkten werd toen juist meer gepind. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen wordt het een zonnige en droge dag wederom bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En er wordt nog altijd wel nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen en ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die graven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreme hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen juist meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. Het is de ultrarechtse Abelardo Lara Esprilla. Hij won de verkiezingen van afgelopen juni. De Trump-gezinde is een politiek outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De Lara Esprilla zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en veiligheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes, allemaal onder leiding van de VS. Het weer nog, veel zon en de temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 24 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en droog, 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots en zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht.

0: je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

0: Ik ga een kopje koffie voor je halen. Ja, neem ik een drankje, goed?
1: Ja,
0: dat kan toch wel?
1: Ja, je weet wat de gevolgen kunnen zijn. Ik zweer het je.

hoor je nooit zingen. Ik hou van mij, wordt nooit gezegd. Maar ik hou van mij, ga ik toch zingen. Want ik hou van mij alleen. En ik meen het echt. Ik hou van mij, want ik ben te vertrouwen. Ik hou van mij kan ik ophouden. Ik hou van mij,

0: luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte in ver om in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. En wordt nu nog steeds nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een vrachtwagenverbod, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. En ook raakten 3 mensen gewond. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Dat rijtuig uit 1896 werd vroeger getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

0: Ja, het is altijd een goede test deze plaats. Of de presentator van dienst wel scherp is. Want er zit natuurlijk al een eindje. Nou ja, waar net niet het einde is. Gelukkig was ik zo scherp om dat op te merken en niet te gaan praten. Hey, een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij deze aflevering Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Fijn dat je erbij bent. Heb je een verzoek voor vandaag, dan kan je dat vanaf nu doorgeven. Marcel@bingofm.nl. Wij kijken eens eventjes naar de verkeersinformatie. Zien dat alles leeg is, behalve dat er inzet is van de brandweer. Bij de treinen tussen Boksmeer en Vendrij. Dat is wel heel eind weg. En nou, dat is dan ook het hele weekend. Zometeen gaan wij even bellen met Bert van Linden. Ja, ondertussen is die van start gegaan op de terugreis naar Nederland. Is dan ook 3 weken in het, bij het Gardameer geweest. Nou, lijkt me ook wel voldoende dan, hè. Voor de rest hebben we leuke uittips. En dus, zoals gezegd, wellicht jouw verzoekje. De bingo-schijf, die staat natuurlijk ook op de planning. Maar eerst gaan we deze draaien. Gers Pardoel, ik neem je mee.
1: Marcel draait.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denkt dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld. Zeg me wat je wil dan. Stop.

0: Ja, Paul de Leeuw natuurlijk. En Tino Martin.
1: Heel leuk met Tino.
0: Ja, ik wil niet dat je liegt. Het origineel is natuurlijk van Laura Pausini. En dat brengt ons natuurlijk bij het telefoongesprek met Bert van Linden. Want Laura is natuurlijk hartstikke Italiaans. En Bert, die is net uit Italië. Goedemorgen, Bert.
2: Ja, goedemorgen, Marcel.
0: Ja.
2: Ik zit nu op dit moment in Duitsland, dus...
0: Ja.
2: We zijn de Brenner al over.
0: Ja, heel goed. Ja, ik hoor dat je zo'n 70 kilometer voor München zit, hè?
2: Ja, zo ongeveer wel. Ja, klopt.
0: Ja. Dan is het altijd heel erg druk. Hey, en ik bel op het juiste moment, want er is een rustpauze ingelast.
2: Ja, want ik zeg net, we gaan even stoppen, want ik moet even naar... toiletteren, hè, zoals ze dan zeggen.
0: Oh, ja.
2: En ga ik even een bak koffie drinken en dan gaan we zo wel weer verder.
0: Ja, dat doe je goed. Gewoon rustig aan. Het is eigenlijk nog steeds vakantie, hoor, Bert.
2: Ja, zeg dat wel. Nog steeds. Dat klopt.
0: Ja, dus, klopt. Ja, maar er zijn er natuurlijk ook mensen die altijd als een gek gaan terugrijden. Want dat heeft totaal geen zin, Bert.
2: Nee, gewoon rustig aan doen en dan zien we het wel.
0: Zo is het. De volgende vraag is natuurlijk heel belangrijk. Is het leuk geweest?
2: Ja, het is hartstikke leuk geweest. Toch goed weer gehad. De laatste dagen zelfs 35, 36 graden.
0: Ja.
2: Ja, dat was wel behoorlijk warm ook, hoor.
0: Dat geloof ik wel. Nou goed, en is alles zonder kleerscheuren, geen stormschade en dat soort dingen. Dat is fijn om te horen, Bert.
2: Nee. Ja. Gelukkig niet.
0: Nou,
2: Gelukkig niet.
0: Heb ik nog meer goed nieuws voor je? Want op het moment dat je terug bent, dan is het weertype eigenlijk gewoon hetzelfde.
2: Ja, dat heb ik ook begrepen. Want dat hebben we ook een beetje gevolgd. En dus het wordt lekker warm volgende week in Nederland ook.
0: Ja, daarom.
2: Ja, dat heb ik ook begrepen.
0: Goed, Bert. De onderwerpen van Ondiep TV. Heb je die toevallig bij de hand?
2: Ja, die heb ik bij de hand. Die heb ik op de harde schijf in mijn hoofd staan. Het zijn er maar twee. Dat is een of andere een herhaling van een item wat gemaakt is over een muzikant Baggers.
0: Ja.
2: Dat is er eentje. En een andere, dat is dat ik zelf op pad ben met Gertje Kruis.
0: Ja, en wie is dat, Bert?
2: Gertje Kruis, dat is de, oud voetballer natuurlijk van FC Utrecht.
0: Natuurlijk.
2: En ook natuurlijk ook nog trainer geweest. En ook nog momenteel werkzaam bij FC Utrecht.
0: Ja, nee, maar goed, er zijn ook mensen die het niet weten, hè, Bert? Dus dan moet je er wel even uit.
2: Nee, en daarvoor vertel ik het even.
0: Ja, dat doe je goed. Hey, en morgen kunnen we daarna gaan kijken, hè, Bert?
2: Ja, als het goed is wel, op uw stad, rond de klok van een uur of zes.
0: Ja, en dus, weet je wat zo mooi is, Bert? Jij kan zelf ook gaan kijken op de bank.
2: Ja, ik kan zelf ook op de bank kijken. Ja, dat klopt.
0: Ja, goed.
2: Dat klopt.
0: Nou, Bert.
2: Oké. Okay.
0: Ik wens jou een voorspoedige reis.
2: Ja, dankjewel.
0: Hou de glimmende kant boven, dat is het beste.
2: Dat is sowieso. En we zien het. We spreken elkaar
0: weer. Hoe laat moeten ze de koffie klaarzetten, Bert, voor je hier thuis? Dan kunnen ze daar even rekening mee houden natuurlijk, de mensen.
2: Nou, meestal, want ik maak nog wel een overnachting in Duitsland.
0: Oh.
2: En, dus ik denk, dat zit er wel in, denk ik. En dan meestal rond een uur of half twee, half drie, dan ben ik wel thuis morgen.
0: Nou, goed zo. Goed, Bert, dus, ik wens jou een voorspoedige reis en geniet er nog even van.
2: Dank je. Hoi.
0: Oké, dag Bert.
2: Hoi.
0: Dat was Bert van Linden vanuit Duitsland. En zo'n 70 kilometer voor München heeft hij nog best wel een stukje te gaan. Wij hebben ook een stuk te gaan nog naar het einde van deze aflevering Muziek bij de Koffie. Maar gelukkig hebben wij een hele mooie plaats die onze aandacht verdient. Het is namelijk de...

Belinda Kienaar op Bingo en het is mijn leven. Zometeen gaan we even kijken naar het weerbericht. Ah, dat is allemaal positief natuurlijk. Dit is ook positief. Jaap, Reesema en Pommelien thuis. Nu wij niet meer praten, dat is minder positief.

0: zomerse klanken van Grat Dame en Selina. Laten we dan ook maar gelijk naar het weer kijken. Vandaag schijnt de zon overal uitbundig. De zwakke oostelijke wind voert warme lucht aan. En de temperatuur loopt op naar 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en een enkele velden met sluierbewolking er elkaar af. De wind blijft zwak. Daarbij koelt het af naar 13 graden landinwaarts tot 18 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Met 28 tot 32 graden wordt het nog warmer. Zuidelijke wind is dan zwak tot matig.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijf. Licht aan.

Ja, René Schuurmans op Bingo FM en stop de tijd. Dat zouden we allemaal wel eens willen. Wat is er te doen in de stad Utrecht vandaag? Nou, je kent het televisieprogramma Ter Land, Ter Zee en In de Lucht vast wel. Vroeger zat ik te kijken met natte haartjes. Later is het natuurlijk nog wel weer eens op tv geweest. Maar goed, toen heeft het natuurlijk veel meer indruk gemaakt. Ook André van Duin natuurlijk met zijn gras. Mijn gras, let op mijn gras. Goed, er is een Utrechtse variant vandaag. En dat is natuurlijk supergezellig. Het is bij Beton T aan de Wilhelminalaan 4. Je moet wel een ticketje kopen. Om te kijken is het 7 euro. Maar als deelnemer kost die 15. Dat valt dan wel mee. Want je bent vanaf 2 uur welkom tot 11 uur vanavond. En nou, dan kun je dus als toeschouwer kijken hoe dat daar allemaal eraan toe gaat. Veel plezier als je daar naartoe gaat dus.

Dat was toen ook supergezellig. De brandweer spoot de eendjes naar een soort ren. Ja, zo'n fuik, zeg maar. En dan het eerste bad eendje won. Sterker nog, we hebben ook een prijsje gewonnen. Niet de eerste prijs, maar was toen wel goed. Nou, je kunt nu zelf meedoen en hem ook zelf versieren. Tijdens de bad eendjesrace die wordt gehouden in het winkelcentrum Hoogkaterijnen. Het is tot van 10:00 vanochtend tot met vanavond. Dus 8:00, dan eindigt het. En morgen is het trouwens ook van 12 tot 6. Je kunt daar je bad eendje knutselen en stiften met glitters en stickers. Noem het allemaal maar op. Dat is allemaal ook voor goed doel, voor Stichting Het Vergeten Kind. Dat is heel belangrijk. Ja, ga dus eventjes naar Hoogkaterijnen. Wij gaan luisteren hier op Bingo. Benny Nijman. Grote hit uit de jaren 80. Waarom fluister ik je naam? En geniet ook van de Griekse klanken.

iedereen was in een opstanaat, want Marco Borsato, ja, die bracht het nieuws naar buiten dat hij zou gaan optreden. Uiteindelijk viel dat allemaal wel mee, maar ja, je hoorde ook echt heel veel positieve geluiden dat dat dan ook weer zo zou zijn. Ik hoorde heel veel mensen om me heen zeiden, nou, dat is fijn dat Marco weer gaat optreden. Ja, we gaan het allemaal afwachten. Wanneer de tijd rijp is, dan zullen we het weten. Je kunt dit weekend ook nog naar de buitenbios van Molen de Ster. Er worden twee films namelijk geshowt. How to Lose a Guy in 10 Days. En morgen Good Will Hunting. Ja, dat is een hele mooie film. Het is vanaf 8:30.

0: Ik ben weg. Ajus.
1: Nou ja, wij zijn ook bijna weg. Want het eerste uur muziek bij de koffie zit er bijna op. Wij gaan zo meteen aandachtig luisteren naar het NOS Radio Nieuws. Sluiten af met Agda en de Munnik. En waar beginnen we zo meteen mee? Nou, ja, met heel veel gitaar.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental na de Russische aanvallen op Kiev van vannacht is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zegt de gouverneur van de Oekraïnse hoofdstad. In verschillende delen van Kiev waren explosies te horen en ook braken branden uit. 7 mensen raakten gewond. Rusland gebruikt bij de aanvallen ballistische raketten en drones. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om die aanvallen af te weren. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Sjaarloos. Het vuur brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Naar schatting stond 50 tot 100 ton afval in brand. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanwege rook- en stankoverlast kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand in Rotterdam-Sjaarloos is inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. In het zuiden van Japan zitten ruim 50.000 gebouwen zonder stroom door een orkaan. 6 mensen raakten gewond. Wegen zouden onbegaanbaar zijn door omgevallen bomen. En ook zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Vooral de zuidelijke eilandregio Okinawa kreeg te maken met zware windstoten. Vanwege de orkaan zijn meerdere vluchten geannuleerd en ook het openbaar vervoer is voor vandaag stilgelegd. De orkaan trekt nu door richting China. Mensen die vanuit Italië naar Spanje reizen moeten rekening houden met grenscontroles. Sinds vannacht zijn er extra willekeurige controles in havens en op vliegvelden. Spanje heeft die grenscontroles ingesteld als reactie op de controles van Italië voor reizigers uit Spanje. Die werden ingevoerd nadat tienduizenden Marokkanen de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Italië zegt dat illegale immigranten via Ceuta makkelijk de EU binnen kunnen komen. Maar volgens Spanje is dat onzin. Het weer volop zon en het wordt vandaag 28 graden.
1: Muziek bij de koffie met Marcel Druijf.

Jan Bingo en de horizon. Nou, sommige mensen die zijn nog wat langer onderweg. Dat is namelijk op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Voorthuizen, daar is 13 minuten. En 7 minuten op de A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein, daar is dus die 7 minuten. En daar ligt rommel op de weg, 2 rijstroken zijn daar dicht. Hele goedemorgen, als je er net bij bent. Van harte welkom bij Muziek bij de Koffie, de zaterdageditie. Zometeen gaan we kijken in dit uur naar de dag van vandaag. En er is één dag, ja, die wordt echt ruimschoots gevierd. Ja, maar goed, dan moet je wel een beetje in die business zitten, hoor. Ja, welke dag dat is, dat hoor je zometeen. Jouw verzoekje is ook van harte welkom. Geef hem gerust door. Marcel@BingoFM. Kijk ook even naar het weer straks. En de aankomst van Henry Verwoerd natuurlijk. Nu eerst...

0: leuke plaat van Wolter Kroes en Route du Soleil. Ik heb hem al regelmatig gereden. En dan nou zo bij Orange. Daar begint mijn vakantie eigenlijk al wel een beetje, hoor. En dan is het net lekker. Ja, wat minder lekker aan deze route is, is dat je er echt best wel veel geld voor moet betalen om er overheen te mogen rijden. Maar ja, goed, het schiet wel op.
1: Het is zaterdag.
0: Het is 8 augustus.
1: De dag van...
0: Het is de dag van de dollardag. Ja, dat is het. Dat is natuurlijk het Amerikaanse geld. Het is ook internationale kattendag. En het is mochi-dag. Daar was ik nu even aan het mompelen. Want ja, hoe spreek je dat uit? Ik hoop dat ik het goed heb gedaan. Het is namelijk de Japanse snack. En het is slaap onder de sterrennacht. Nou, wie beter dan Frans Bauer kunnen we daar gaan draaien. Als sterren aan de hemel staan. Dan kun je daar naar gaan kijken vannacht als je het gaat doen. Let wel een beetje op de muggen, hè. Dat is altijd een probleem.

Ja, kadans hoorde je en de wind. Ik heb nog een leuke uitdruk voor je, maar dat is dan wel heel persoonlijk hoor. Daar moet je echt van houden. In ieder geval van wij, nou dat zijn wel heel veel mensen. Maar je moet ook een beetje artistiek zijn, want je kunt gaan schilderen in de jaarbeurs. Dat heet namelijk Rembrandt van Wijn. Nou, de titel, dat vind ik helemaal fantastisch. Maar goed, dat is vanavond. Het is wel aardig aan de prijs, mensen. Ben je weer de 50. Om 9 uur en om 11 uur kun je daar terecht voor jouw eigen soort Picasso-achtig schilderijtje met een wijntje erbij. Het idee is goed. Ik ben afgelopen zondag nog even in het museum geweest bij Vincent van Gogh Museum. Ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch om die schilderijen zo in het echt te zien. En nou, wat er helemaal leuk was, waren ook wat oude foto's van de mensen van Vincent. Die gewoon de schilderijen in de kamer hadden hangen. Daar was ook een foto van de familie. En dat is nu honderden miljoenen waard, bij wijze van spreken. Dat hangt nu in het museum. Maar dat hing daar gewoon boven de piano. Ja, helemaal mooi. Wij gaan luisteren aan muziek, ook heel mooi, van Henk Dissel. En Deed het pijn toen jij uit de hemel viel.

Zanger Alex op Bingo FM en een zomernacht. Ja, de film The Odyssey misschien. Heb je hem al gezien? Of misschien moet je er nog naartoe. Nou, velen gingen je alvast voor. En ja, ik heb ook wisselende verhalen gehoord. Ik vond zelf van hem heel goed. Ik heb ook mensen gehoord die zeiden... Nou, wat een slechte film. Waar heb ik 3 uur naar zitten kijken? Maar goed, over het algemeen vinden mensen het fantastisch. En ook, ja, dat werkt natuurlijk ook door. Dus mensen gaan ook weer zich daarin verdiepen in het verhaal. En ook in de boeken, dat merkt de Utrechtse boekwinkel Broeze ook. Die heeft zelfs een speciale tafel ingericht voor de Griekse mythologieboeken. Het valt bij hun vaak op dat klanten zeggen ja, dat ze wel de grote lijnen weten, maar niet meer precies weten hoe het verhaal was. Dus en door de film is de interesse weer opgewekt. En worden er dus meer boeken verkocht van de Odyssey. Ja, dat is heel goed nieuws voor lezend midden Nederland. Heel goed nieuws voor mensen die van muziek houden. Hier is Yves Berendsen en de vakantieliefde.

0: Leuk hè, om weer eens even te horen. De live versie van Yves Berends' Vakantieliefde. Kijk even naar het verkeer, dat is wat minder. 15 minuten vertraging vind je op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen. En 24 minuten maar liefst op de A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Amersfoort en Amersfoort-Vathorst. Dat komt door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Kijk ook even gelijk naar het verkeer, het weer. Het verkeer hebben we net gehad. Op veel plaatsen is het zomers warm met enkele velden. Met sluierbewolking na is er veel ruimte voor de zon. Maxima ligt tussen de 24 graden in het noordoosten en 28 graden in het zuidoosten. Aan de kust is er een lichte zeebries. Vanavond en vannacht blijft het droog en wisselen opklaringen en enkele velden met sluierbewolking elkaar af. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. Morgen dan is er een afwisseling van zon- en wolkenvelden en verloopt de dag droog. Maxima liggen tussen de 26 en 31 graden bij een matige westenwind.
1: Iedere zaterdag muziek bij de koffie met Marcel Druijff.

Ja, Sunny van Mullen en laat mij. Het laatste gedeelte van de muziek bij de koffie. Met, ik zie ook nog een verzoekje. Nou, daar gaan we dan zo meteen eens even dieper op in. Eerst gaan we genieten van Jeffrey Heese en Loco. Yeah.

Ja, even terug in de tijd met Arnie Jansen en ik heb de hele nacht. We kregen een verzoekje. Verzoekje van Ger en Ina of ik wat wilde draaien van een dubbel solo. Maar het was eigenlijk een andere plaat. Maar die staat niet bij ons in het systeem. Dus ik hoop dat je met deze ook blij bent.

0: Nou, eigenlijk ook een klassieker. Skik en op fietsen. Straks dan zeg ik tot ziens en tot volgende week. Zover is het nog niet, maar we gaan wel luisteren naar Guido van der Graaf. Hier is ciao, doei, adios.
1: Ik zeg

Senna, oude bingo schrijft met weg uit deze kroeg. Ik ben hier zometeen ook weg, want het is bijna 12 uur. Gelukkig hebben we nog 1 lied te gaan. Het lied van Jan Lelieveld. Een roos alleen voor jou.

Ja, Jan Lelieveld hoorde je en een roos alleen voor jou. Wij gaan afscheid nemen wat betreft deze aflevering Muziek bij de Koffie. Morgen dan is er weer eentje. En volgende week, ja, dan ben ik er weer natuurlijk op de zaterdag. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de programmering. Zometeen de weekendlunch op Bingo FM. En ik geniet natuurlijk samen met jou mee van het mooie weer. Volgens mij staat er bij mij een barbecue gepland. Dus nou, ik hoop dat jij ook wat leuks gaat doen. Ik zie je graag volgende week weer voor een nieuwe aflevering Muziek bij de Koffie. Tot dan!

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM.
3: Aan het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venray hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Dat verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

Vader Abraham. En als je wilt weten wie ik ben, is de favoriete weekendlunchartiest van vandaag. We gaan 4 platen van hem draaien in deze uitzending. En welke? Ja, laten we nog even lekker geheim. Zo, ja, lekker geheim. Ik heb hier wel een lekkers voor je. En dat is Frans Bauer. En die zingt over de Chinese.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal brengt ons terug naar 1981. Prachtig nummer van Anita Meijer. And they don't play our love song anymore. Dat is het broodje speciaal van vandaag. Once

Vincent met zomerdromen. Zou het niet anders zijn dan 's winters? Ik weet het niet. We zullen het eens een keer aan hem vragen, Vincent. Dit is Rutger Gott op de radio. Zeker, maar.

Weekendlunch met Henry Verwoerd. De Weekendlunch artiest.

favoriete weekendlunchartiest van vandaag, Vader Abraham. En dit keer met Corrie Konings, Adios mijn vriend. En Vader Abraham, oftewel Pierre Cartner, heeft toch heel wat platen gemaakt voor andere artiesten ook. En terwijl hij zelf ook nog aardig wat hits had gescoord.

0: dansen heel de nacht.
1: Nou, rustig aan, want voor je het weet heb je dikke voeten en zo. Dat schiet ook niet echt op. Je hoorde Sander Kwarten, ik wil met je dansen heel de nacht. Nou, wij gaan er even tussenuit. We walsen even naar buiten toe, want het nieuws van 1 uur staat te trappelen om te doen. Straks deel 2 van Weekend Lunch.

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigt in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag, waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venraai en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. De temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Weekendlunch met Henry Verwoerd.

0: Ai ai ai, Joey Nicolai, Tinto di Verano. Klinkt zo lekker Italiaans. Heerlijk om naar te luisteren natuurlijk. Een oudje van Claudia de Breij. Die werd gedaan door Jeroen van der Boom. Mag ik dan bij jou? Natuurlijk, tot 2 uur.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik nooit geweten heb.

0: Abram. En bedankt, lieve ouders. Het is de favoriete weekendlunchartiest van vandaag. En we gaan straks nog één plaat draaien, want er zitten er alweer vier op. Het gaat zo snel, het is echt niet te geloven. Maar goed, als je maar plezier hebt in hetgene wat je doet, en als je plezier hebt in het luisteren naar de radio hier op Bingo FM. Terug in de tijd met Benny Nijman.
1: Waarom luister ik je naam nog?
2: Vergeet.

Rita Hovink en een oudje, Antonio. Lekker plaatje hoor, hè? We hebben die weer eens even ergens opgezocht. Ja, het was niet uit die oude platendoos, want daar lag er net naast. Dus. Maar dat komt wel goed. We gaan straks in ieder geval een plaatje draaien uit die oude platendoos. En welke dat het is, nou, ik zal het je nog niet vertellen. Dat hoor je straks wel. We gaan even terug in de tijd nog met Doe Maar, gillende fans destijds. En het nummer dat heet Pa.

0: Jansen zat in die oude platendoos. Ik heb de hele nacht, later werd het ook nog eens een keer gedaan door Marco de Hollander. Hier is Kimberly Frans op je radio.
1: Wie had

dag was nog vroeg, een klok die weer sloeg, een vogel nog klein op mijn raamkozijn. Een zonnestraal zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein. Toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer.

De wereld lijkt klein, toch is er nog meer, toch is er veel meer. Ik weet het niet meer, ik weet het niet meer. Geen lente, geen blad, een brandende stad. De liefde is weg, de aarde is weg. De 20ste eeuw, ik hoor nog een schreeuw. Dan is het gedaan, we zijn hier vandaan. Toch is er nog meer, toch is er veel meer.

Vader Abraham, favoriete weekendlunchartiest. En dit was de laatste in het rijtje van vier. Maar in mijn tuin, daar bloeit een roos. En ik heb haar Sonja genoemd. Een hele bijzondere, mooie naam. Sonja. Hier is Cindy.

voelt de pijn in zijn stem. Rein Mecha. En ik heb pijn, zo heette dat nummer. Het is weer tijd om afscheid van je te nemen. Straks weer plezier met de rest van de programma's. Ik zie je graag morgenmiddag weer. Bye bye.

0: φτάνει τη στάδη. Έτσι αυτή δεν είσαι με βάτη του.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimalaan 19 in Utrecht.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergolazonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
4: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie dus 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding erop de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg, of zelfs scheurtjes. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen zon en wolkenvelden en dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Menno's Weekend met Menno Otger.

Goedemiddag, het is 2 uur geweest. Dat betekent tijd voor Menno's Weekend. 2 uur lang de allerlekkerste muziek. En we trapt af met John West en jouw blik. En ja, met de volgende plaat. Dan weet ik zeker dat ik heel veel mensen daar een plezier mee doe. Jannes, en officieel heet hij Jannes Wolters. Hij komt uit Emmen en hij zingt over de zevende hemel.

Fleming, Zoë Touran en Ronnie Flex. Met z'n drieën zongen ze dit nummer in alles op gevoel. En zo deden ze dat ook volgens mij. Donnie, dat is de man die met heel veel artiesten samenwerkt. Deze keer met Robert van Hemert. En

zusje, maar Fred, zo heet het nummer. En ja, dat is natuurlijk een klein beetje de parodie op dat dropje in de tijd waar je tranen van in je ogen kreeg. Door met een zangeres die wat mij betreft een van de allermooiste stemmen heeft van dit moment. En dan heb ik het over Nuda.

Ja, fantastische stem heeft deze man toch, hè? Dries Roelvink en Jij bent mijn alles. En ja, zijn stem die is uit, nou, ik denk wel uit 1 miljoen stemmen te herkennen. En over 1 miljoen gesproken, dit is 1 miljoen sterren van de Frank Boeijengroep.

weten wat je mist. Samantha Steenwijk hier bij Bingo FM. Wat een heerlijke, lekkere uptempo plaat is dat. Door met Gerard Joling. Zijn bijnaam is Geer en hij werd geboren in Alkmaar. Dit is Niet voor één keer.

In Krebelen, of zoiets dergelijks. Rolf Sanchez was dat in de samenwerking met Chris Cross Amsterdam. De klokken, die tikt maar door, dat zingt Seth Eckel.

Die de woonboot heel erg groot maakte. Maar dit was de klok die tikt maar door. Door met Roeland Beelen. En Roeland Beelen die kennen we van het nummer Lotje. Wat een paar jaar geleden werd uitgebracht. Maar dit is Dansvloer Dilemma.

vanavond. Ja, wie kon mij redden van de dansvloer dilemma vannacht? Roland Beelen was de man die dat allemaal zong. Door met Marianne Weber, onze eigen Marianne Weber uit de stad. Je luistert naar Bingo FM en dit is Vraag

0: 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
1: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
2: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte erbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. PSV heeft de Japanse middenvelder Kodai Sano nu officieel binnen. Het was al even duidelijk dat hij zou overstappen van NEC naar PSV. Woensdag wilde hij daarom niet meedoen in de Champions League-wedstrijd tegen Olympiakos. Daarop werd hij door NEC weggestuurd uit Athene. Sano tekent een contract bij PSV tot medio 2031. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maxima van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht is het ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Menno's Weekend met Menno Otger.

veel te leeg en veel te kil ben en niet echt meer adem. Ga vandaag een berg beklimmen en de top bereiken. Met jou mijn hart, waar ik jou wil houden, vast wil houden. Ik ben bang dat ik straks zonder veel te leeg en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ga vandaag een storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles. Wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, het komt gewoon door jou.

Guus Meeuwis was dat. Terechte applaus. Dat komt door jou. Ik dacht, ik draai deze keer weer eens een keertje de live versie. Want dat is echt een hele fraaie. We gaan door met lekkere zomerse muziek.

Ja, ik heb niks te veel gezegd, hè. Lekkere zomerse muziek van Gianluca. Chica, Chica, zo heette dat nummer. Door met muziek uit Zeeland. En een hoop mensen die gaan ook op vakantie naar Zeeland. Misschien zijn jullie ook wel in Zoutelanden geweest. Want dat is een nummer wat door de volgende band ook werd gespeeld. Maar ik draai vandaag een ander nummer. Dit is Harder dan ik hebben kan. Buiten.

Ja, het nummer is al ruim 20 jaar oud. En via TikTok kwam het ineens weer helemaal tevoorschijn. En ja, Rutger die heeft gewoon een nieuwe versie opgenomen. Gisteren sprak ik hem nog eventjes. En hij is terecht onze bingo-schijf. Zomer, zon en strand 2.0. Zo heette het nummer. Doe met Hans de Boy en een vrouw zoals jij. Jij.

Shaq en Ferry de Lits, die hebben de samenwerking gezocht en zij zongen over de Baco in Monaco. En dat ruimt ook nog eens een keertje heel erg lekker door met de drie J's. En zij zingen over Losvast. Vroeger had je een radioprogramma

Ja, zo heet het nummer. Bijna gezongen door onze eigen vogelaar Eddie Zoe. Want hij heeft prachtige televisieprogramma's. En je moet er echt maar eens een keertje naar gaan kijken. Echt heel erg leuk. Marco Schuitmaker, alles wat hij opneemt, dat wordt goud. Dit is Loesoe.

0: Ja, het duurste van de kaart. Nou, als ik getrakteerd word, dan kies ik ook het duurste van de kaart. Door Tom Haver was dat niet bij Bingo FM. Je luistert naar Menno's Weekend. En de volgende is van Danny de Munk. Vrienden voor het leven.
1: Daar

onze eigen Henk Westbroek was dat. En natuurlijk kennen we hem allemaal van het Goede Doel. En ook van de Goede Doel Revival Band. Want daar is hij mee op tour door het hele land. En ik zou zeker een keertje gaan kijken. Dit was dus Henk solo en Waar ze loopt te wandelen. Zo heette dat nummer. Door met de platen van de zoon van Graddame. Namelijk Louisje Dame. En de

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. 1 van de verdachten raakte daarbij gewond. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Die zou zich iets verderop in de struiken hebben schuilgehouden. Rond Venray hangt nog altijd de geur van een flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smeult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het weer, veel zon en weinig wind, bij maximaal van 24 graden in het noordoosten tot 28 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht ook droog, dan koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken en warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Aperitief met Campbell de Bruin.

0: Aperitief met Campbell de Bruin.
1: Recht uit het hart. Winkel FM. 70% korting op bus en tram. Woon je in de provincie Utrecht en heb je een lager inkomen? Ga naar kortingov.nl en reis een jaar lang voordelig met bus en tram in de daluren. www.kortingov.nl.
2: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie heeft na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht, meldt Omroep West. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Bij een opslaglocatie van de politie in Den Haag is vannacht ingebroken. 5 verdachten probeerden er vandoor te gaan met een partij in beslag genomen sigaretten. 4 van hen konden tijdens hun vluchtpoging worden aangehouden nadat de politie hen had klemgereden. Volgens een fotojournalist werd de 5e verdachte een paar uur later opgepakt. Hij zou zich iets verderop in de struiken hebben stilgehouden. Tijdens de vlucht vielen alle pakjes sigaretten op de grond. De politie heeft ze weer verzameld en zegt dat er niets is buitgemaakt. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe zonder succes. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselen zon en wolken. En dan wordt het warmer dan vandaag, 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Aperitief met Campbell de Bruin.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begrijpen.

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Wellicht zal ik wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM, in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Er werd geen schade aangericht. Volgens premier Radev kwam de drone uit Roemenië en werd hij door dat land en Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht. De actie was niet van tevoren aangemeld. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein, de Berm, in, waar hij op een geparkeerde aanhanger botste. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. Aan de westkant van het Gardameer in Italië zijn zo'n 200 mensen geëvacueerd omdat er een nieuwe bosbrand is uitgebroken. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het meer en breidde zich vannacht razendsnel uit. De brand is nog niet onder controle. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenveld. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bingo non-stop.

die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt. Bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit Polen uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer vanavond helder en warm. Vannacht een afwisseling van opklaring en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids. Geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag wordt gestemd over zijn aantreden, maar dat lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Die leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond en werd er geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten om wat voor drone het gaat, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat gebruikt wordt door het Oekraïnse leger om Russische drones en raketten af te leiden. Maar het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. Volgens de Bulgaarse premier kwam de drone uit de richting van Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France van de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Aan een half minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer zonnig en warm en vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. In het gebied loopt een pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en ook raakte niemand gewond. Bulgarije zei aanvankelijk niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type is dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. Het ministerie van Defensie zegt erbij dat er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit opzettelijk is gebeurd. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar het lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd in 2011 ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. De politie heeft vanmiddag na 2 uur een einde gemaakt aan een blokkade van de A12 in Den Haag. Zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zaten op de snelweg. Een deel van hen verliet de weg vrijwillig toen de politie daarom vroeg. De rest werd in een bus getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan, meldt Omroep West. 1 betoger zit nog vast, hij zou een agent in de arm hebben gebeten. De actievoerders hadden de blokkade niet van tevoren aangemeld. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen van Willem II. Eerder vandaag zorgde Telstar voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Later vanavond spelen PSV en Fortuna en AZ en ADO nog tegen elkaar. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag eerst kans op mist en daarna veel zon, maar ook wolkenvelden bij maxima tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Bingo non-stop.

trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

zo trots op jou. In alles wat je doet, geniet ik zo van jou. Heel trots op jou. En lukt het even niet, dan doe ik het wel voor jou.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond en moest voor controle naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan wist los te koppelen en de auto er op hoge snelheid vandoor ging, schrijft Omroep Brabant. In Uden reed de bestuurder met de gestolen auto in op de politiewagen en reed daarna door. 3 kilometer verderop werd de auto gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 11 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Een jongen van 15 heeft in Oud-Beierland waarschijnlijk een groot ongeluk voorkomen. Toen hij als bijrijder zag dat de 22-jarige bestuurder van een bestelbusje onwel werd, nam hij het stuur over. De jongen stuurde het busje op een bedrijventerrein de berm in, waar hij op een geparkeerde aanhangerbots en tot stilstand kwam. Een woordvoerder van de politie spreekt bij de regionale omroep Rijnmond van een heldendaad. De jongen bleef ongedeerd, de bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met hem gaat. Het weer, vannacht opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt af naar 10 tot 18 graden. Morgen overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Maxima dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

Ik weet nog hoe alles eens begon. Hoe vol geheimen was de weg die voor ons lag. Een weg waarvan je soms de rand niet zag. Maar wat er ook gebeurde,

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou getroffen zijn. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens de Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dicht bebost gebied in het Nationaal Park Tijuca bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop gevonden. De inzittenden zijn spoorloos. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. En lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. En het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Het gebied van 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest. Een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikopter rondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarmee gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking. Kans op mist, overdag veel zon en wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag zonnig, maar ook bewolking. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

rood is allang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: bij. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6... die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.